0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. En vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Peult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten.

0: Capulty volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop

0: 5 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat.

0: Regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via

0: 7 uur. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
2: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
1: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
3: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
1: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
2: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
1: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
3: Bel de opvang, bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
1: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
5: DecoKee van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed? Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKee van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilvarstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
6: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Taakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
3: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan voor kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn, of simpelweg maar de productie te beperken.
2: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Als je het leuk vindt om naar goede, leuke, vrolijke, maar soms ook vergeten muziek te luisteren. Luister dan
1: elke zaterdag.

creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier.

Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. De man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Het gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesports.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die

0: In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matig tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vlo Radio.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
5: 12 uur. Nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam, omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een

0: DecoKey van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKey van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
3: 1 uur. Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 2 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale

0: Leverans bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: 3 uur. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: 4 uur. Nieuws. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep OM beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

disco. And it ain't no country club either.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Vuilbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Vuilbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels 10 gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Goedenavond. Dit is het geluid van Vlo.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: namelijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 7 uur. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu door de week.

0: Een lekker vrolijk plaatje van Sandy Sex samen met Antoine Chambre en Bellboy.
1: Het is woensdag, de week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week, voor jouw break in de week.
0: Het is inmiddels 7:05 en inderdaad, jouw break in de week is weer begonnen op deze eerste woensdag van juni. Met naast mij Dennis van den Berg. Goedenavond.
2: Yes, goedenavond Ingrid.
0: Ja, leuk dat je er weer bent.
2: Zeker, ja, ja. Absoluut.
0: Het is, je hebt straks het weerbericht meegenomen, maar het is om te huilen vandaag,
2: ja,
0: of niet?
2: Misschien heb ik iets anders verteld, maar dat horen we straks. Nee, ja. Ja, het is niet veel.
0: Nee, nee. Nou, en als je meekijkt bij ons in de studio, dat kan natuurlijk op floradio.nl/kijklive of natuurlijk op BeekTV, dan zie je dat wij hier in de vlakken hangen. Tenminste,
2: nou, een beetje in de
0: vlakken hangen. Ja, de vlakken hangen aan de muren. Ja, daarover gaan we het straks nog even hebben, want het WK komt er natuurlijk aan. Ja. En ja, we hebben natuurlijk deze uitzending natuurlijk weer wat nieuwsfeitjes voor je. De Radio Rebound komt voorbij, de Live Track, de Elkelijke rubriek, de jarige, de case van de week, de weetjes en het weerbericht, zoals ik al zei. En ik hoop toch wel dat ja,
2: iets positiever is dan
0: voor de plantjes is het goed vandaag. Ja, maar het moet niet te lang aanhouden, want dan... Nee, doe maar niet.
2: Slecht plan.
0: Ja. Ja, ik zei het al, hè. Meekijken, BeekTV natuurlijk. En als je ons iets wil laten weten, kun je appen naar de studio. 013-505-6030. Wij zitten in uitzending 207.

0: Rondé. Undecided. Nou, dat is. Ja, Dennis, ik heb weer wat nieuwsfeitjes. Want Margriet Hermans is overleden.
1: Ach jee.
0: Ja, zij was een Belgische zangeres, actrice, tv-presentatrice, politica en lerares.
1: Oh, en,
0: en ze kwam regelmatig op tv ook. En ze is ook benoemd. Even kijken hoor, want ik las net iets.
1: Yeah.
0: Iets, ze is opgenomen in de Radio 2 Eregalerij.
1: Oh.
0: Ja, dan heb je toch wel wat betekend.
1: Dan heb je wel wat gedaan.
0: Ja, helaas was ze ziek. Ze is slechts 72 geworden.
1: Mm.
0: Dus dat is natuurlijk een triest verhaal. Hey, en dan in de wandelgangen kun je aanstaand weekend schilderijen van Jeanette van Hoek gaan zien met als titel Liefde voor kleur. En dat is de rode draad waar het in haar werk om draait. De expositie is te zien op 7, 21 en 28 juni tussen 2 en 5 op het adres Vrijthof 9. En de 14 dus niet, want 14 juni? Wat is er dan op de Vrijthof? Jij weet het? Ja.
1: Ja, ligt op het punt van toon.
0: Kermis, Dennis.
1: Oh ja, ja, dat. Ja.
0: Ja, want jij zei vorige week nog.
1: Ja, dan kan ik misschien hoogstens mijn auto niet eens kwijt hier. Maar
0: ja.
1: We gaan het oplossen.
0: Nee, inderdaad. Maar die wandelgangen dus. En over wandelen gesproken. De wandel Vierdaagse komt er ook aan.
1: Ja.
0: Ja, je kunt je nog inschrijven tot 10 juni in ieder geval. Kijk even op onze website floradio.nl. En daar staat ook een linkje naar de wandel Vierdaagse website.
1: En die wordt gehouden op?
0: Volgens mij 22 juni en dan verder.
1: Oké. Okay.
0: In die week in ieder geval.
1: Aha.
0: Ja. Dus wil je nog meedoen? Kan, hè?
1: Nee, dan zit ik in Duitsland.
0: Oh, ja, dan kun je ook wandelen.
1: Ja, en goed ook. En stijl.
0: Ga je daar wandelen?
1: Ik precies wandelen niet, maar we gaan wel op familiebezoek.
0: Oké. Okay.
1: Dus mijn vader heeft die daar een broer woont.
0: Oké, okay, gezellig.
1: Dus ja.
0: Ja, dan heb je nog eens een uitje naar het buitenland, hè?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Morgenavond dan is het gemeenteraadsverkiezing. Of gemeenteraadsvergadering.
1: Vergadering.
0: Ja, verkiezingen waren op 18 maart. Nee.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat klopt. Maar ja, normaal staan er best wel wat stukken op de agenda. Maar het zijn deze keer alleen maar wat benoemingen.
1: Okay.
0: Wat benoemingen, heel belangrijk natuurlijk. Want anders kunnen die mensen hun werk natuurlijk niet doen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar dat is allemaal te horen ook hier op de zender vanaf 7 uur. Dan krijg je eerst muziek en dan hoor je daarna vanaf 7:30 schakelen over naar de raadzaal.
1: De raadzaal.
0: Ja, en dat doen Kees en Henk, of Henk, die doen dat altijd hier het overzetten. Ja, en dan hebben we natuurlijk aanstaande zaterdag het jubileum van Flow Radio, 40 jaar.
1: Ja.
0: Plus 1 jaar Beek TV, vanaf 4 tot 6 is er een receptie. Je kunt je nog aanmelden. Stuur dan even een berichtje naar redactie@floradio.nl en dan ben je erbij.
1: Wil je niet missen.
0: Heel gezellig. Nee, zeker. Wil je inderdaad niet missen. Hey, en dan gaan we eens naar dat liedje van Ruben Hillen. Dat ken je wel, hè? Van The Voice. Die jongen die heeft gewonnen?
1: Nee, kijk, The Voice niet.
0: Heb je dat niet gezien?
1: Nee, kijk, The Voice niet.
0: Nou, dat liedje, als je dat hoort, dat lijkt ook een beetje op een ander liedje.
1: Ah.
0: En wij zaten vorige keer, was ik even met Jurgen in gesprek van Weekend Vibes. En toen zaten we te denken, waar komt dat nou vandaan? Het is zo bekend.
1: Is het geen plagiaat?
0: Nee, maar het lijkt op dit. Moet je maar eens luisteren.
1: Oké.
0: Okay. Oh. Als je dit hoort. Nou, dan ga ik nu Ruben Hillen draaien. Dit is 20 Seconds. I've got

0: 20 Seconds van Ruben Hillen.
1: Duurt wel iets langer dan 20 seconden dit, hoor.
0: Ja, dat klopt. Nou, dat. Ja. Ja, en het liedje wat ik je eerder liet horen, dat kleine stukje, was Some Nights van Fun uit 2012. Nou, vind jij nou van hij lijkt er echt niet op? Heb dan even 013-505-6030. En misschien zeg je wel van, jawel, juist wel.
1: We zijn gewoon even blind aan jullie mening.
0: Ja, ja. Zeker. En ik beloof je, volgende week draai ik die andere.
1: Oh ja.
0: Goed?
1: Dat is goed.
0: Some Nights van Fun. Ja. We gaan eens naar de Radio Rebound, Dennis. Want onze collega's van Weekend Vibes, ja, die hebben altijd een beetje moeite met kiezen tussen twee plaatjes.
1: Ja.
0: En dan zetten ze dat op donderdagavond altijd voor je klaar op de Insta-story van Weekend Vibes.
1: En dan mag de luisteraar het bepalen.
0: Ja, dan kies je plaatje 1 of plaatje 2. En nou heb ik uit betrouwbare bron gehoord dat jij gewoon twee keer stemt.
1: Ja, een beetje vals spelen, hè?
0: Maar het mag, hè? Je kunt stemmen via Instagram.
1: Ja.
0: Via de website. Je kunt appen naar de studio. 013-505-6030 op vrijdagavond. En dan, hè, als je natuurlijk die twee plaatjes hebt gehoord, dan even kiezen.
1: Of als je meerdere Instagram-accounts hebt.
0: Ja, kan ook. Oh, kijk, zo doe je dat. Maar kies je... Ja, nee, ik ga het niet vragen ook. Nee, laat maar zitten. Nee, maar afgelopen vrijdag kon je natuurlijk kiezen uit twee platen van Nederlandse bodem. Viva Hollandia van Wolter Kroes of De Leeuw Komt Eraan van Samuel Welten.
1: Samuel Welten, ja.
0: En heb jij op allebei gestemd dan?
1: Volgens mij niet. Nee,
0: oh,
1: nee.
0: Dus jij kon wel kiezen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Nou, ik ben wel blij met de uitslag.
0: Ja? Oké. Okay. Ja. Nou, je kon dus kiezen uit deze twee.

0: Weekend Poll.
1: Ja, de Weekend Poll. Nou, ik ga het bekendmaken. De Leeuw komt eraan van Samuel Welten. Die had gewonnen met 66%. En het leuke was, ze hadden ook Samuel Welten getagd in hun berichtje.
2: Oh ja,
1: en die had dat ook weer gedeeld. Ja. Dus ja, die 3 miljoen fans van Samuel hadden natuurlijk ook allemaal gestemd zien. Weet ik niet, maar in ieder geval 66%. Dat was voor de plaat van Samuel Welten. De Leeuw komt eraan. En dat betekent dat Radio Rebound toch Wolter Kroes gaat zijn. En ja, ik vind hem toch wel leuk.
2: Ja, ik vind hem ook veel leuker.
1: Ja. Nou, dan heb jij ook geluk.
2: Ja.
1: Ja, morgenavond staat er vanaf 19:30 natuurlijk weer een nieuwe weekendpoll voor je klaar op de Insta-story van Weekend Vibes Flow Radio. En vrijdag vieren ze hun verjaardag. Nou, zometeen ook hun eerste plaatje van 5 juni 6 jaar geleden.
2: Zo.
1: Ja, toen begon het allemaal. We gaan eerst naar de Radio Rebound met Wolter Kroes.

0: Dennis, hou jij van het huishouden doen?
1: Nee.
0: Geen hobby?
1: Liever niet.
0: Nee? Je moeder kijkt, hè, een beetje.
1: Ja, klopt. Ik ben ervan bewust. Nee. Het zal nooit een hobby worden. Het moet.
0: Ja, oké. Hallo, moeder van Dennis. Ja, nou, dan is dit misschien wel voor jou. Want vrijdag 5 juni... Nee, dat kan trouwens niet. Vrijdag 5 juni...
1: Ja?
0: Dan is er de eerste en enige theatershow over het huishouden.
1: Oh.
0: Van dekbed worstelen tot wasmandrama's.
1: Oké.
0: Ja, van alles komt voorbij in Schoon Genoeg. Dat is een voorstelling met Samara Kok, Diana Liesker en Aaron Elstak. Niet zijn de familie van.
1: Nee, ja.
0: Het is een komische show waar dat je nog veel van kunt leren, zeggen ze.
1: Okay.
0: Dus nou, misschien moet je dan toch
1: en alle
0: gaan,
1: clichés komen voorbij.
0: Ja. Ik denk wel dat er heel veel vrouwen in de zaal zullen zitten. Maar,
1: ja.
0: Nee. Niks voor jou? Ja.
1: Nee. Ik sla hem over.
0: Dat vrijdag 5 juni natuurlijk in de Elke Liek. Dan zaterdag 6 juni de Beekse Natuur in de hoofdrol in het concert van de Koninklijke Harmonie Concordia van 1839. Het concert heet Natuurtonen. En terwijl je beelden van Roel Diepstraten ziet en de zandkunsten van Emmanuel Boye, dan met muziek op de achtergrond.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi. Wil je erheen? Meld je dan aan voor de wachtrij. Want het is al uitverkocht. Maar... Ja, als je op de wachtrij komt, wie weet vallen er nog tickets vrij.
1: Ja.
0: Kan gebeuren. Dan het weekend erop, wel leuk om te melden. Zaterdag 13 en zondag 14 juni, de eindvoorstelling van Dansschool Hilvarenbeek. Met alle leerlingen en de show heet Het Hotel. En er zijn ook nog enkele tickets. Maar het gaat snel, dus...
1: Wees er snel bij.
0: Inderdaad, je kunt natuurlijk je tickets bestellen op elkeliek.nu. Ja, en dan gaan we naar de lijfstrek, Dennis. Want
1: ja.
0: Esther Hart, die is vandaag jarig. Die wordt 56.
1: Kijk.
0: En ze heet eigenlijk Esther Hartkamp.
1: Hm.
0: Maar afgekort natuurlijk Esther. Ja. Esther Hart klinkt ook wat leuker, denk ik.
1: Ja.
0: Zij deed in 2003 mee aan het Eurovisie Songfestival.
1: Oh.
0: En onze Jurgen en Anoushka die zijn er helemaal fan van. Dus die weten
1: die
0: echt wel waar ik het over heb.
1: Ja,
0: ze werd 13e op het Songfestival in Berlijn. Met dit plaatje. Dit is One More Night.

0: Ja, ik vond dit dus wel gewoon een hele leuke songfestivalplaat.
1: Ja.
0: Helaas, 13 dus. Ja.
1: Ja.
0: Helaas.
1: 13
0: ja,
1: dus
0: ik weet het ook niet. Worden, ja. Maar ja, Esther Hart is vandaag jarig. 56 is ze geworden. En ze is tegenwoordig docenten, ja, zangdocenten.
1: Oké. Okay.
0: Dus ja. Nou, doet ze goed, denk ja, ik. Want ze kan wel echt wel zingen.
1: Dan heb je een goede lerares.
0: Ja. Ja, en de mannen die niet konden zingen, wat later bleek, zijn de mannen van Milli Vanille.

0: Dennis, herinner jij je deze plaat?
1: Nee, dat kan niet. Toen was ik net een jaar of wat.
0: Ja, oké. <okay.
1: laughs> Ik ben van 87 en dit is uit de 88.
0: 88, ja, ja, inderdaad, inderdaad. We gaan eens lekker dansen. En dan gaan we doen met Tommy Sparks. She's Got Me Dancing. En zometeen de jarigen, de jarigjoppen. MUZIEK

0: Zit jij nou ook te kijken via BTV of floradio.nl/kijklive? App ons dan eventjes 013 505 6030. Want dat vinden we altijd leuk om te weten. We hebben inmiddels kijkers uit Goorlen, maar ook uit Prinsenbeek. Dus ja, het kan allemaal, hè?
1: Onze rijkwijde reikt verder dan heel ver een week.
0: Jazeker. Nou, hartstikke leuk dat jullie erbij zijn. We zijn er nog tot 9 uur natuurlijk. En we gaan eens naar de jarigen.
1: Yes.
2: Happy birthday.
3: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit? Dit zijn de jarigen.
0: Rafael Nadal. Ja, voormalig Spaans proftennisser, geboren op Mallorca. Die wordt vandaag 40 jaar. Hij heeft 22 Grand Slam titels op zijn naam. Hij won 14 keer Roland Garros, 2 keer Australian Open, 2 keer Wimbledon en 4 keer de US Open. En sinds 2024 is hij met pensioen.
1: Ja.
0: Op zijn, dat is hij al 2 jaar dus.
1: Ja, als je dat kan.
0: 38, daar ben jij ook of niet?
1: Ja. Nou, ik kan er alleen maar van dromen.
0: Hé, maar jij zei net achter de schermen, jij bent ook droompiloot, hè Dennis? Mm-hmm.
1: Ja. En, een aantal jaar. Nou ja, al heel lang.
0: Ja, maar jij bent een keer op Mallorca geweest.
1: Ja, ik wist niet dat hij daar woonde. Mm-hmm. En ik zag wel borden met zijn poster voorbij staan. Maar ja, weet ik veel. En toen zaten we op een boot met zo'n tocht van kust naar kust naar kust. Naar plaatsje naar plaatsje. Mm-hmm. En ik zat op voor op zo'n boot. En we komen zo'n haventje ingevaren. Mm-hmm. Met daarboven rechts een rots. Met een ontzettend groot villa-huis erop. Mm-hmm. Palmbomen, tennisbaan, alles erop en eraan.
0: Ja, hij zal wel een tennisbaan hebben, denk ik.
1: Ja, ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik zei een beetje zo van tegen zo'n crew van dat boot van... het is misschien wel een mooie plek om te vliegen dit, om een paar foto's te maken.
0: Ja.
1: Nou, toen zei hij van, dat zou ik hem even niet doen.
0: Oké. Okay.
1: Toen vroeg ik, hoezo dan?
0: Ja.
1: Ja, dat is het huis van Rafa Nadal.
0: Oké. Okay.
1: En daar links... Uh-huh. Daar staat zijn katamaran in de haven.
0: Oké. Okay.
1: Nou, ding van een paar miljoen. Dus, ik heb hem er even aan de grond gehangen.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Zijn bijnaam is de Gravel Koning. En sinds vorig jaar mag hij zich Marquis van Levant de Mallorca noemen.
1: Zo.
0: Ja, dat is een adellijke titel die hij kreeg van de koning van Spanje.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Nou, vandaag dus 40 jaar. Tooske Ragas, die wordt 52. Antonia Grietje Breugem. Zo heet ze eigenlijk.
1: Ja.
0: Tooske dus. Presentatrice, actrice, zangeres en al meer dan 20 jaar getrouwd met Bastiaan Ragas. En ze begon als VJ bij TMF. En ze werd pas echt bekend als eerste presentatrice van Idols.
1: Oh.
0: Samen met Arnie Reinhard Oelemans.
1: Ja.
0: Ja. En dan heb ik, als je het over Reinhard Oelemans hebt... dan heb je het ook over goede tijden, slechte tijden.
1: Ja.
0: Maar, daar is wel iemand van jarig. Ferry Zomodji. Geboren in Hilversum, zijn vader is half Hongaars. Dus van die mooie achternaam, daar vandaan, ja. Somogyi. We kennen hem natuurlijk als Rick de Jong. De rol die hij al sinds 1995 speelt in goede tijden, slechte tijden. Hij is er wel een jaar of 5 tussenuit geweest. Maar om in Amerika zijn geluk te beproeven. Maar dat sloeg niet echt aan. Nee. Vandaag blaast hij 53 kaarsjes uit.
1: Ja.
0: Dus die is ook al jarig.
1: Yes.
0: Ja, en dan nog mensen uit de muziekwereld. Denise Williams, die wordt 76. Ze is een Amerikaanse zangeres. Ze heet eigenlijk June Denise Chandler. Ja, dan vind ik Williams toch wel leuker. Denise Williams, klinkt wel.
1: Ja.
0: Ze heeft 4 Grammy Awards in een vitrinekastje. En ze begon als achtergrondzangeres bij Stevie Wonder. In 1984 had ze een grote hit. En die is ook in de film Footloose te horen. Die gaan we zo meteen draaien, maar ik heb ook nog een andere dame. En dat is wel een heel triest verhaal. Lola Brás, die zou vandaag 73 zijn geworden. Ze is een Braziliaanse zangeres. Van 1989 tot 1999 was zij de leadzangeres van de band Kaoma. Zegt jou niks?
1: Nee.
0: Nee, gaat geen lichtje branden?
1: Nee.
0: Hun grootste succes was de zomerhit van 1989. En die komt er dus zo aan. Bijna 10 jaar geleden werd Lola slachtoffer van een mislukte beroving bij haar thuis. Waarbij ze door messteken om het leven kwam. En de 3 daders van 18, 21 en 23... die legden haar lichaam in haar auto en staken deze in brand. Nou, heel luguber verhaal.
1: Nou.
0: De 3 werden opgepakt en veroordeeld tot 37, 28 en 22 jaar celstraf voor de moord. Ja. En ik heb het natuurlijk over het plaatje... De Lambada.
1: Oh ja.
0: Van de dans, weet je wel?
1: Ja, nu ken ik hem. Ja.
0: Ken jij ook de Lambada-dans?
1: Ik heb wel eens een keer de clip gezien, maar...
0: Oké, okay, maar niet op dansles gedaan of zo?
1: Nee.
0: Ja, ik wel.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik ga het niet voordoen.
1: Oh. Jammer.
0: We gaan eerst naar de jarige Denise Williams. 76 vandaag, let's hear it for the boy.

0: Ja, de Lambada. In de jaren natuurlijk. Het is de geboortedag van... de zangeres, hè?
1: De zangeres.
0: Ja, met dat lugubere verhaal. Nou. Om het leven gekomen. Ja. Heel triest.
1: Heel triest.
0: Ja. Dennis,
1: ja,
0: we gaan zo meteen naar uurtje 2 van Door de Week. En dan heb jij een leuke case van de week meegenomen.
1: Yes, ik heb weer eentje voorbereid.
0: Ja, heel goed, heel goed. Ik denk dat we nog wel wat ijsjes in de vriezer hebben liggen. Dus we moeten daar even kijken. Ja, als ze...
1: Als ze niet opgegeten zijn.
0: Dat wou ik zeggen. Er komen hier wel eens mensen binnen. Maar die hebben dan honger. Ik noem geen namen.
1: Nee.
0: Ik heb nog wel een andere jarige. Kelly Jones. Kelly Jones is uit 1974. En het is de leadzanger en oprichter van de Britse rockband... The Tragic Love Company. Mm. Maar dan, ja, dat is niet TLC.
1: Nee.
0: Want dat zijn dames. Dit is een zanger. Een man, Kelly. Ja, kan hij.
1: Oh, ja.
0: Het was een band van begin jaren 90. Maar later veranderde ze de naam in een naam die je wel kent, denk ik. De Stereophonics. Dat klinkt in ieder geval bekender, denk ik,
1: toch? Zo. Nee.
0: Maar, zegt jou niks?
1: Nee.
0: Oké. Nou, ik zal je daar op de achtergrond eens laten horen. Dan ken je het wel, denk ik.
1: Ja, oké.
0: Ja, inmiddels hebben ze 13 studioalbums gemaakt en 49 singles uitgebracht. De keuze is reuze, zou je zeggen. Zometeen Caught by the Wind, de eerste track van het album Scream Above the Sounds uit 2017. En inderdaad, Dennis, ik heb vandaag geen Coldplay plaatje voor jou bij.
1: Ah.
0: Vind je dat heel erg?
1: Teleurgesteld, nee.
0: Ja? Nou, misschien moet jij dan even gaan kijken of dat je die ijsjes kunt vinden.
1: Oh.
0: Yeah. En dan gaan wij zo meteen al naar die plaat. Dat tweede uur, hè?
1: Ja.
0: Dan hebben we ook nog een Goeie Halers plaat.
1: Oh ja.
0: Ken je hem of niet? Je hebt het lijstje gezien? Nee. Het duurt te lang.
1: Ik denk het, maar dan moet ik hem even horen, denk ik ook.
0: Oké.
1: Als ik denk dat het hem is.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: En ik wil ook nog heel even terugkomen. Want als je meekijkt op de livestream hier of op BeekTV natuurlijk, dan hangen hier vlaggen. Nederlandse vlaggen.
1: Ja.
0: Ben jij een WK-fan?
1: Ik ben wel
0: een voetbalfan, dan moet ik zo zeggen.
1: Ja, ik ben wel een voetbalfan.
0: Ga je kijken?
1: WK-fan.
0: Oh, het is s'nachts allemaal,
1: hè? Ja, het is allemaal s'nachts. Dus ik ben er bang voor.
0: Ja, maar ben jij dan wel zo iemand die dat dan wel volgt? Doe jij polletjes maken en zo?
1: Nee, dat niet.
0: Nee? Oh, ik wel.
1: Dat niet. Ik was denk ik wel vroeger als kind zijnde fanatieker dan nu.
0: Oké.
1: Ja.
0: Oké, maar waar ligt dat dan aan? Gewoon geen tijd.
1: Ja, dat. Je wordt ouder en...
0: Ja.
1: Kijk, je hebt andere dingen gekregen. Hè? Kijk, vroeger zat je op school en hoefde je om 9 uur te beginnen. En nu sta ik om 5 uur op en om 7 uur zit ik op mijn werk.
0: Ja, ik snap hem.
1: Iets andere tijden.
0: Ja.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Letterlijk ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, ik heb wel zo'n poll ingevuld op het werk.
1: Ja.
0: Tenminste, heb ik niet zelf gedaan, maar heb ik later doen. Want ik heb er eigenlijk niet zoveel verstand van. Maar goed, ik doe wel mee. En mijn nickname is Ingridy. Nou, als je weet waar dat vandaan komt, 013-505-6030.
1: Doe ze ook.
0: Ingridy. Ja, en ik had je beloofd, de Stereophonics. Daarmee gaan we dit uurtje afsluiten. Dit is Caught by the Wind. Tot zometeen in uurtje 2 van Door de Week.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
3: 8 uur. Nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
5: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
4: Een man in Spijkenis is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu door de week.

0: Het is woensdag, de week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week. Voor jouw break in de week.
1: Nog 53 minuten inderdaad, jouw break in de week. Woensdag 3 juni 2026. Uitzending 267, Dennis. Ja. Uurtje 2.
2: Uurtje 2.
1: Ja.
2: We gaan er weer volle bak tegenaan.
1: Zeker, zeker. En we zijn begonnen met U2, You're the Best Thing About Me, 2017. Ik hoor er niet meer zoveel van.
2: Nee, ik had het vorige week nog volgens mij met jou over.
1: Ja, 2 weken terug.
2: Oh, twee weken terug.
1: Ja.
2: Een van de grootste rockbands ter wereld.
1: Zeker.
2: Een staat van dienst waar je akelig van wordt. En, maar het, op de een of andere manier was het in één keer helemaal stil.
1: Ze waren ook een beetje ouder, hè?
2: Ja, maar dan kunnen we wel muziek maken.
1: Ja, zeker.
2: En dat doen
1: zeker.
2: Ze niet meer.
1: Ja, nog wel wat, maar ik denk niet dat het zo aanslaat of zo.
2: Ja, dat het niet aan de overkant van de plas komt bij ons. Nee, maar dat het een beetje in eigen land blijft.
1: Atomic City hebben we nog gehad, volgens mij 1 of 2 jaar geleden. Maar...
2: Ja.

0: Direct, oh my god, it's happening. Ja, wat er nou happening is, is de case van de week. Kijk gezellig mee, hè, via Beek TV. Dan zie je Dennis.
1: Dit is de case van de week.
2: Ja, van toetsenist in een kerkkoor naar een succesvolste producer in de jaren 90. David Cole begon zijn muzikale carrière achter het orgel in de kerk, maar groeide uit tot een grote naam in de dancewereld. In 1989 vormde hij samen met Robert Cleveley het producer duo CC Music Factory. Met een mix van dance, house en pop scoorden ze wereldwijd grote hits en drukten ze een duidelijke stempel op het geluid van de jaren 90. David Cole overleed al op 32-jarige leeftijd, maar zijn invloed op de dance en popmuziek is nog altijd hoorbaar. De case van de week is dan ook deze week CC Music Factory met het nummer Gonna Make You Sweat.

0: deze case van de week. Ja, dat is hem, hè?
1: Goed uitgekozen.
0: Zeker. CNC Music Factory. Ja, Dennis. Ja. Dat was natuurlijk uit de 90s.
1: Ja.
0: Is dat een beetje jouw decennium? Of ben je
1: ja, die... daar ben ik wel ja? mee opgegroeid in de jaren 90. Ja, ja, dat was wel goede muziek.
0: Oké, okay, maar ja. Dansen deed jij niet, hè? Of wel?
1: Nee, oh. Nee, dansen ben ik niet van... Nee.
0: Niet lijkt de maar. Running Man, zo?
1: Dan ziet het eruit als Paralympics. Nee, oh. Nee gaan okay. We niet doen dansen, nee.
0: Oké, nou. Straks de Gooie Halensplaat, dus ik ben benieuwd wat je dan gaat doen.
1: Oké. Okay.
0: Maar...
1: Zet de camera maar uit, hoor.
0: Ja, nee, dat is goed. Ja, we gaan... Op naar die Gooie Halensplaats. Maar eerst heb ik nog een plaatje natuurlijk uit 1986. Dit is Genesis, Land of Confusion.

0: door de week. Kom van die bank af en gooi je haar los.
1: Oh my god.
0: Lekker even helemaal uit je dak. Dit is de Gooi Je Haar Los plaat.
2: Vandaag is de Gooi Je Haar Los plaat van een Engelse techno-pop-punk-rock band. Nou, ja. Dat is best wel wat, hè?
3: Ja.
2: Als je dat zo hoort. Ja, het is de band Republica en die werd in 1994 opgericht. Inmiddels is de zangeres Saffron, de artiestennaam van Samantha Spreckling, nog het enige lid.
3: Oh.
2: Dus ja, of ze heeft weggestuurd, dat weet ik niet. Maar ja, de rest is in ieder geval niet meer in beeld of is gestopt, dat weet ik niet.
3: Ja.
2: Ze is vandaag jarig en daarom dacht ik, nou, dan moeten we deze plaat draaien. Ze wordt 58 en een leuk weetje is dat zij ook in de videoclip I Am The Only One van Chesney Hawkes heeft gespeeld.
3: Hmm.
2: Ken je? Nee?
3: Nee, ja. Dat...
2: I Am The One and Only, dat is het nummer.
3: Oké. Okay.
2: Ik ga hem je zo laten luisteren. Maar eerst gaan we natuurlijk naar deze. Dus ja, gooi je haar maar lekker los, want dat mag vanavond. Het is niet meer zo heet gelukkig. Dit is Ready To Go.

0: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Ja, hij was er klaar mee, hè? De Ilo Youssef, de vorige zanger van Kensington. Done with it was it.
1: Ja, letterlijk.
0: Leuk plaat. Ja. Plaatsjaar 2014. Dat is ook alweer 12 jaar geleden. Zo. Jeetje, de tijd gaat weer snel.
1: Ja.
0: Ja, het is vandaag al 3 juni.
1: Ja.
0: Nou, vandaag is het de Wereldhardloopdag.
1: Zo.
0: Is dat iets voor jou, hardloop?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. Okay. Doe wel sporten, wel 3 keer in de week of zo. En krachttraining, maar echt de 10 miles of zo, nee.
0: Nee, ik ook niet.
1: Hou ik niet vol.
0: Nee, nou, het is de eerste woensdag in juni is het altijd de Global Running Day dus. Een internationale dag gewijd aan het hardlopen.
1: Ja.
0: Nou, het is vandaag ook, en dat vond ik wel een grappige, want ik appte jou van de week.
1: Ja.
0: En, toen zei je van, dat heb ik niet. Toen dacht ik, huh?
1: Oh.
0: Het is vandaag Wereldfietsdag.
1: Ja.
0: World Bicycle Day.
1: Ja, ook dat gaat er niet van mij op.
0: Nee, nee, je hebt er geen.
1: Nee, ik heb geen fiets. Ik heb,
0: mis je
1: Nee, dat is hem ook. Ik had een fiets toen ik hier in Diezen kwam wonen.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft een jaar lang in de schuur staan.
0: Okay.
1: En ik denk, als je een jaar iets niet gebruikt, dan heb je hem ook niet meer nodig. En dan staat je alleen maar in de weg.
0: Klopt.
1: En toen heb ik hem verkocht.
0: Oké. Okay.
1: Want als ik mijn boodschappen doe of zo, dan doe ik het voor een hele week. En dan neem ik mijn krak mee in de auto. En dan rijd ik één keer op.
0: Ja, dan kan je op de fiets niet. Nee,
1: nee.
0: Okay.
1: Nee.
0: Nee,
1: dus
0: nou,
1: geen fiets voor mij.
0: Nou, vandaag dan geen dag voor jou. Maar wel voor alle andere mensen die dus een fiets hebben. Of in ieder geval op de fiets gaan. Ja, en dan vandaag in 2002 een heus popconcert in de tuin van Buckingham Palace in Londen. Ter ere van het 50-jarig regeringsjubileum van Queen Elizabeth.
1: Ja.
0: Ja, er waren optredens van grote sterren. Onder andere Elton John, The Corrs, Cliff Richard, Phil Collins. Nou, hebben we net gehoord, hè, met Genesis.
1: Ja.
0: Annie Lennox, Joe Cocker. Nou, een heleboel. Ze hield het daarna
1: nog...
0: Maar
1: Elton John is overal bij, hè, bij het Koningshuis.
0: Ja. Ze hield het daarna nog 20 jaar vol, die Queen Elizabeth. En op de troon natuurlijk tot haar overlijden op haar 96ste.
1: Ja.
0: In september 2022.
1: Langzittende koningin.
0: Ja, nou dat... en dan vandaag in 1996, 3 juni 96, moet MC Hammer, ken je die nog?
1: Denk het niet.
0: Ik ga het niet meer vragen of jij ze kent.
1: Ja, ik ben...
0: Het liedje ken jij wel.
1: Ja,
0: hij heet natuurlijk geen MC Hammer, hij heet Stanley Kirk Burrell. En hij moet voor de rechtbank vandaag in 96 verschijnen. In een jaar tijd verdiende hij $33 miljoen met zijn platenverkoop, sponsorcontracten en tourinkomsten.
1: Lekker.
0: En hij was nogal een big spender. Want luxe auto's, vliegtuigen, een landgoed van 12 hectare... met een landhuis, tennisbanen, zwembaden, bowlingbaan, opnamestudio, honkbalveld. Nou,
1: dan vliegen er miljoentjes om de oren.
0: Ja, een garage voor 17 auto's. Ja, waar moet je dan mee?
1: Ja.
0: Je kunt er maar in eentje rijden. En, 4 vaatwassers.
1: Oh ja, ja. Ja. Ja, als je heel veel personeel hebt.
0: Dan moet je ook zoveel servies hebben natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou ja. Helaas bouwde hij bouwde hierdoor natuurlijk een schuld op van bijna $14 miljoen. Want hij gaf veel te veel uit natuurlijk.
1: Oké, dus je hebt eerst 30 miljoen.
0: 33,
1: of 33.
0: Ja, en dan koop
1: en
0: je van alles.
1: 14 miljoen schuld.
0: Ja, en hij wordt vandaag ook in 1996 failliet verklaard.
1: Ja, vind je gek.
0: Nee. Het filmpje van zijn huis, waar dat hij woonde... draait nog op YouTube ergens. Vista del Sol Estate in Mission San Jose, Fremont, Californië.
1: Hmm.
0: Ik zal het je dadelijk even doorsturen. Kun je even je vergapen aan al die luxe. Maar vooruit nog maar een keertje hier op de zender. Zijn grootste hit. En zoals Jurgen altijd zegt, 2 tosties. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Daar heeft toch wel een lekkere beat door deze plaat. Magnetic.
1: Zeker.
0: Zeg, we gaan eens naar het weerbericht, Dennis.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd.
1: Nou, de avond vloopt dus.
0: Oh, wacht even.
1: Oh.
0: Even wachten, ik heb een jingeltje. Flow
2: Radio. Oh. Wat zijn de vooruitzichten? Het wekelijks weerbericht.
1: Ja, de avond verloopt wisselvallend. Er zijn droge perioden, maar er vallen ook nog een paar regenbuien. Naarmate de avond vordert, wordt het rustiger en nemen de buienkansen af. De temperatuur daalt van ongeveer 22 graden aan het begin van de avond naar zo'n 15 graden later op de avond. En donderdag krijgen we te maken met de afwisseling van zon en wolken. Het blijft niet overal droog. Een enkele bui behoort tot de mogelijkheden. Toch zijn er ook nog genoeg droge momenten en wordt het aangenaam met een temperatuur van rond de 24 à 25 graden. Vrijdag lijkt het opnieuw warm te worden. De temperatuur kan in heel Varenbeek oplopen tot ruim boven de 25 graden.
0: Oeh, lekker!
1: Ja, zeker. Er is flink wat ruimte voor de zon. Maar later op de dag kan de atmosfeer toch wat onstabieler worden. Waardoor lokaal een bui of een onweersbui mogelijk is. En meer weer hoor je aanstaande vrijdag in Weekend Vibes met Rens Schaberdonk.
2: Nog 2 dagen tot het weekend en het wordt alleen maar beter op je radio.

0: Ja, lekkere plaat hoor. Live van Hathaway natuurlijk. 1993 alweer. Ja, blijf lekker. Toch?
1: Ja, ja blijft een goede plaat. Dat sowieso.
0: Zeker. Ja. Hey Dennis, we gaan zo meteen al op naar de laatste plaat. En dat is een verzoekplaatje.
1: Kijk.
0: Maar voordat we daar naartoe gaan. Aanstaande vrijdag kun je natuurlijk weer hier op de zender luisteren naar Weekend Vibes.
1: Ja.
0: Ze bestaan dan 6 jaar. 5 juni 2020 is het allemaal begonnen. Dus klein feestje hebben ze te vieren. Er komen ook nog wat trainers. Wil Bruurs en ik dacht Frank Hendricks en Thijs Flipsen, de aanvoerder. Die komen langs van Hilvaria JO19-1.
1: Ja.
0: En dan blikken ze terug op het afgelopen seizoen.
1: Ja, leuk.
0: Dus Nick heeft daar toen een boek van gemaakt van heel dat van die club. Dus,
1: met zijn fotografie.
0: Zeker. Ja. Nou, vergeet ook niet morgenavond vanaf 7:30 te stemmen op de weekendpoll.
1: Ja.
0: Op de Insta-story van Weekend Vibes Flow Radio. Plaatje 1 of plaatje 2 kies je dan. Ja, en welke je ook kiest, het maakt niet uit. Want de Radio Rebound komt er dan ook nog aan op de woensdag erna. En dat is dan de plaats die wij draaien. Dat is de verliezer van de weekendpol. Nou, dat.
1: Ja,
0: Er kwam net hier al een lid van Weekend Vibes binnen, onze Jurgen.
1: Ja, komt een boel weer voor hier.
0: Want wij zijn ook in voorbereiding van de receptie van het jubileum Flow Radio. Natuurlijk aanstaande zaterdag. Vanaf 4 uur begint het allemaal. Van 4 tot 6 is de receptie. We gaan een beetje terugblikken. Er komen wat mensen aan het woord. Ik ga nog niet alles verklappen.
1: Nee.
0: Maar vanaf 5 uur kun je getuige zijn van live Marco's Choice vanuit de Gouden Carolus.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is toch ook wel de moeite waard.
1: Zeker, ben erbij.
0: Ja, en wij vinden het hartstikke leuk om met jou thuis te proosten. Dus meld je nog aan, het kan nog wel eventjes. Zaterdag dus 6/6/26 om 4 uur in de Gouden Carolus. Inloop vanaf 4:30.
1: Ja, dat wil ik net zeggen. Ja, inloop 4:30.
0: Ja, dus kom gezellig langs. En meld je wel even aan. Want dan kunnen we het aantal gebakjes een beetje opschroeven en zo.
1: Precies. Altijd handig.
0: Yes. Hey Dennis, mag ik jou danken?
1: Ja, graag gedaan.
0: We zien elkaar weer een andere keer. Ja. Volgende week is Bjorn hier.
1: Over 2 weken, volgens mij stond het in mijn agenda.
0: Oké, dan zien we elkaar dan weer.
1: Hadden we met de kermis, toch?
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Ja.
0: Ja, wij gaan eruit met een plaatje. En die is voor Marian. Een van mijn oud-collegaatjes. En dat is deze. Ja, lekker even lazy op die bank, Marian. Deze is voor jou. De Bee Gees, More Than a Woman. Tot volgende week.

0: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
3: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
2: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramse Shaffi en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
2: Henk Baars Bikesports.
1: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
2: Henk Baars Bikesports.
3: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
1: Kijk voor speciale acties op onze website.
2: henkbaars.nl.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4. Zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
2: Henk Baars Bikesports.
1: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
2: henkbaars.nl.
4: 10 uur. Nieuws.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
6: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
5: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anis Hadj Moussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot 1 graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

Adem in, adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer: in het westen regen, in de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.